Now why'd you wanna go and put stars in their eyes?

0: Drie uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo.

0: oogjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 9 uur. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
5: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
4: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
6: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. En de beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
4: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow
1: Radio. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio. Met nu non-stop.

0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio. Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A en B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: 1 uur. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

DecoKé van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKé van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.

0: Bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. Dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Zes uur. Nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over

0: de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Summerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
1: Ja, jouw break in de week is inderdaad weer begonnen. Woensdag 19 augustus, uitzending 278 alweer. En voor de fans die hem gemist heeft, Björn Spijdans zit weer op links. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond iedereen. En Ingrid natuurlijk.
1: Ja, leuk dat je er bent.
2: Ja, even lekker twee uur radio maken, hè?
1: Ja, ja. En zo elke drie weken zit jij hier.
2: Heerlijk, heerlijk.
1: Ja. Ja. Gezellig.
2: Ja, volgens mij half voorbereid. Ik heb het idee dat ik allemaal iets mis of zo. Maar maakt niet uit. Ik heb de playlist hier een gedeelte voor me. En de volgende die staat
1: toch?
2: Al gewoon lekker klaar. Heb ik nou al zin in?
1: Zeker, zeker. Ja.
2: Dus ik zeg, we gaan gewoon van start.
1: Zeker. We gaan, we hebben weer wat nieuwsfeitjes voor je. De Radio Rebound, de Live Track, de Elke Liek rubriek. Komt weer voorbij natuurlijk. De jarige. En die hebben we, ja. Het zijn er een aantal.
2: Maar goed. Ja het zijn
1: straks.
2: Er een aantal.
1: Ja, dat straks. Ja. De case van de week. Jarig. De case van de week, ja. Björn zit hier. En dan kan ik het toch niet laten om toch een beetje wat ethisch nummertjes ertussen te doen. En de case van de week is er ook zo eentje.
2: Ja, zeker weten. Ja. Maar we verklappen nog niks.
1: Nee. We hebben ook nog wat weetjes en het weerbericht. En laat het maar lekker op je afkomen. Deze break in je week. Je kunt natuurlijk weer meekijken op flowradio.nl/kijklive. Of gewoon op BeekTV.
2: Zeker weten.
1: Ja.
2: En
1: als
2: appen.
1: Dat wilde ik net zeggen. Als je ons iets wil laten weten, app dan gewoon even 013-505-6030. Gewoon een vast nummer. Zet het in je telefoon. Noem het gewoon Studio Flow Radio. En dan kun je ons altijd gewoon bereiken.
2: Ja, stel maar vragen. Vraag iets aan.
1: Helemaal goed. Hey, we gaan naar 1986 met Cock Robin. Thought You Were My Son.

0: Ja, lekkere muziek op je radio. Jesse Ware met Free Yourself. En dat is een plaatje van een jaar of 4 geleden.
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat het ouder was, maar het is gewoon naar 22.
0: Ja.
1: Dus ik dacht 92 of zo.
0: Leuke zangeres. Leuk plaatje maakt ze. Ja, Jesse Ware. Onthouden die naam. Bjorn. We gaan het eens hebben over de beestjes. Want ik heb wel wat. Er is niet zoveel nieuws natuurlijk, maar het is nog steeds een beetje komkommertijd.
1: Ja.
0: Maar vanmiddag moest de brandweer van Hilvarenbeek mee gaan helpen bij een zaak in Oosterwijk. En wat voor zaak? Een zaak in het bos.
1: In het bos?
0: Ja, daar was een vrouw 3 keer gestoken door een hoornaar bij een hoornaarsnest. En die mevrouw die werd daar dus gewoon ter plekke niet goed. En die moesten ze dus uit het bos halen.
1: Oh,
0: dat is toch wel kwalijk, hè, de hoornaar, hè?
1: Ja, het is, ze hebben toch 2 soorten?
0: Ja, een iets minder,
1: een iets minder gevaarlijk en een gevaarlijk of zo. Mm-hmm,
0: ja.
1: En we hebben er laatst ook één gevangen, maar ik weet
0: dit
1: niet welke
0: het
1: was.
0: Dit is een Europese.
1: Oh.
0: Dit was een Europese.
1: Maar die is minder gevaarlijk
0: dat
1: dan de Aziatische?
0: Dat denk ik wel, want die Aziatische is volgens mij nog erger. Maar, maar goed, het is wel een kwalijke zaak natuurlijk. Volgens mij kon je ook van die kastjes bestellen die je dan zelf in je tuin kon
1: hangen. Ja, die hebben wij thuis staan.
0: Ja? En heb je er alleen gevangen?
1: Ja, we hebben er 1 gevangen. Wel als een meters 1.
0: En hoe groot is die dan?
1: Ja, centimeter of 4 of zo.
0: Okay.
1: Tussen de 3 en de 4.
0: Hij valt wel op, zullen we maar zeggen.
1: Hij valt wel op. Ja, mijn vriendin die heeft hem gevangen. En ik heb, ik weet niet, volgens mij was ik wel binnen. Ik zeg, hartstikke leuk voor je.
0: Oh,
1: dus ik heb een keer snel gekeken. Maar,
0: maar wat heb je er dan mee gedaan? Wat heeft ze ermee gedaan?
1: Kapot gemaakt.
0: Oei. Ja? Ja,
1: de een zegt dat het niet mag en de ander zegt dat het moet. En misschien zeg ik nou iets wat ik helemaal niet mag zeggen. Maar volgens mij heeft ze hem gewoon
0: gekild. Vermoord. Ja. Ja. Dat klinkt wel heel
1: zwaar. Ja, maar aan de andere kant denk ik, het is gewoon een vervelend beestje. En,
0: zeker.
1: Ja, dus sorry voor de natuur, maar het kan niet altijd.
0: Maar goed, we hebben ook nog andere beestjes.
1: Vertel.
0: Ja, vertel.
1: Ja, we hebben heel veel beestjes.
0: Ja, want ja, er zijn ook weer wat, wat kleine beestjes geboren in de Beekse Bergen. Hè. De 7 augustus is een girafje geboren.
1: Oh, ik weet er helemaal niks van.
0: Ja,
1: ik heb het nieuws helemaal niet gevolgd.
0: Oh, nou, dat was de 4e van dit jaar volgens mij.
1: Oh, oké. Okay,
0: 4 in een jaar tijd, zo moet ik het zeggen. Heb jij iets van namen of zo? Of,
1: Ja, ik had net iets. Wat had ik? Ik heb Bata, Kito, Milele of Mileile. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. En Iggy.
0: Iggy, oh, dat vind
1: Iggy.
0: Ik een leuke naam.
1: Vind ik ook wel een leuke naam.
0: Ja, ja. Maar ken je dit liedje nog, Bjorn? De trappenzakboogie.
1: De trappenzakboogie. Het is wel heel lang geleden dit weer.
0: Ja. En weet je wie er ook over trappenzakken aan het nadenken is en zo? En ik denk dat ze er al een paar in huis heeft. Natuurlijk onze Amy.
1: Amy.
0: Ja, onze Amy is natuurlijk in volle blijde verwachting van haar kindje.
1: Ja.
0: Ja. En we mochten het al zeggen. Het wordt een jongen. Dus
1: oh, gezellig.
0: Ja.
1: Nou, het is toch altijd ook wel makkelijk. Er zijn mensen die natuurlijk zeggen van wat moeten we ermee als we het weten? We doen het gewoon lekker neutraal en dan zien we wel wat het wordt. Hartstikke leuk. Aan de andere kant, je kunt natuurlijk wel gewoon lekker vooruitlopen als je weet wat het is.
0: Zeker, dus zeker. Maar dat is ook de reden dat Amy de komende tijd even niet op links zit. Want ze gaat binnenkort al van de verlof genieten.
1: En gelijk heeft
0: ze. En lekker voorbereiden natuurlijk op alles wat komen gaat. En het gaat vooralsnog allemaal goed. Dus dat is hartstikke fijn.
1: Ja.
0: En ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Nog een maantje of 2 en dan
1: dan
0: moet hij komen.
1: Dat was papa en mama.
0: Ja, ja, nou.
1: Ben benieuwd.
0: Yes. Misschien kunnen we weer eens een geen trouwupdate, maar een baby-update doen. Ik zal het wel eens met erover hebben.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En mocht ze hier niet naartoe kunnen komen, kunnen we altijd even bellen.
0: Zeker.
1: Maar goed,
0: zeker.
1: Daar gaan we achter de schermen even achteraan.
0: Yes. Hey, we gaan eens naar nieuwe muziek. En wel van Son Yeu. Die hebben een nieuwe plaat. En even kijken hoor, want dat is de nummer afgelopen vrijdag op nummer 26 in de tipparade binnengekomen. En hij is lekker, kan ik je zeggen.
1: Maar het
0: en
1: is een PT2.
0: Ja,
1: dat is ook een PT1.
0: Ja, maar ik ken hem niet. Feels Part 2 heet hij.
1: Ja.
0: Ja, dit is

0: Ja, lekker. Feels like home. Lekker, hè?
1: Lekker, lekker.
0: Ja, vond ik ook.
1: Ja, niks mis mee.
0: Ik denk dat je hem vaker gaat horen bij ons. En wat jij zegt, er zit een beetje een Coldplay-soundje in.
1: Ja, het is een beetje een Coldplay-soundje.
0: Ja, en maar onze Dennis is natuurlijk een mega fan van Coldplay. Ik ook wel een beetje, maar hij spant de kroontje, om maar zeggen.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd, Dennis, vond jij dat ook? Nou, app even naar de studio 013-505-6030. Sowieso, als jij als luisteraar thuis ons iets wil melden, mag het altijd.
1: Ja, laat het ons weten.
0: Yes, je kunt natuurlijk ook weer meekijken op BTV. Hè? Vergeet dat ook niet even. Schakel even in op kanaal 12 op je tv als je Delta-klant bent.
1: Ja, dan zie je ons iets groter dan als je het op je telefoon of op je,
0: ja,
1: op je tablet kijkt.
0: Zeker, zeker. Ja. Hey Bjorn, aanstaande vrijdag dan is het hier Summer Vibes in de studio.
1: Ja,
0: ja, het weer is er eigenlijk niet naar nu, maar ik weet ook niet wat het weer gaat doen. Dan hoor ik straks even van jou, hè, of hoe dat het vrijdag gaat zijn.
1: Ja, het is maar, ik kan het vast verklappen, het is een tergend kort weer. Bericht, om het zo maar te zeggen.
0: Het is nat. Of het is warm. Wat is het?
1: Nee, het is... Nee, het is ja, misschien allebei wel.
0: Oké.
1: Broeierig.
0: Kan
1: ook nog.
0: Oh.
1: Broeierig.
0: Nou ja,
1: ik laat het straks weten.
0: Ja, in ieder geval hebben we hier in de studio natuurlijk wel de summer vibes al helemaal natuurlijk. Hè. Palmbomen, een papegaai. De
1: dolfijn.
0: De walvis, wat ik zeg. De dolfijn, helemaal aangekleed met zijn
1: ja, we zitten hier in principe nog gewoon op Ibiza.
0: We hebben de flamingo, maar die is... Die hangt er een beetje bij, maar hij is er wel bij, laat ik het zo zeggen. En de banaan.
1: Ja, de banaan. Ja.
0: En vier balletjes.
1: En vier balletjes.
0: Ja.
1: Ja, vier strandballetjes.
0: Dus wil jij toch, als je nou naar buiten kijkt, denk je van... verdorie, waar is die zon gebleven? Nou, kijk gewoon even mee inderdaad. Bij ons in de studio schijnt hier altijd de zon. En zeker dus aanstaande vrijdag van 6 tot 9. Want dan is Weekend Vibes helemaal omgeturnd tot Summer Vibes. Alleen maar zomerse platen.
1: Kijken en luisteren.
0: Yes, nou, straks een voorproefje. Maar ik heb eigenlijk ook al wel nu een voorproefje. Want het plaatje wat ik nu ga draaien is de Radio Rebound. En die is ook wel lekker zomers, kan ik je zeggen. Want je kon natuurlijk kiezen, hè, weer vorige week in de weekendpoll. Plaatje 1, plaatje 2. En dat waren deze.
2: Plaatje

0: de Weekendpool.
1: Twee totaal verschillende platen, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ze waren allebei leuk. Inner Circle met Rock With You of Manio met Drifting Away.
2: Nou,
1: ik kan je zeggen, die tweede plaat die heeft gewonnen met 66%. En dat betekent dat wij toch die leuke zomerse plaat gaan draaien van Inner Circle. Met 34% is dit de Radio Rebound. Yeah.

0: Morgenavond staat er weer een nieuwe weekendpoll voor je klaar. Om 19:30 kun je stemmen op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio.
1: Lekker, jongen.
0: Ja, ik wou net zeggen, Bjorn, waar kwamen deze mannen ook alweer vandaan?
1: Jamaica.
0: Ja, en wat is het ook voor soort muziek?
1: Het is reggae. Lekker, jongen. Rustig aan.
0: Ja,
1: tranquilo.
0: Zeker. Nou, dat is het, hè. Het is echt zo'n easy-going plaatje.
1: Easy.
0: Ja. Bjorn.
2: Ja.
0: Ja, we gaan toch maar weer een muziek draaien. Want ik heb zo meteen wel een elkeliek rubriek, maar die is eigenlijk heel kort. Want ook die zitten nog een beetje in de vakantiemodus.
2: Ja, we zijn allemaal weer aan het opstarten, hè?
0: Ja.
2: Volgende week de scholen weer, volgens mij, dus...
0: Ja, is dat volgende week?
2: Ja, volgens mij volgende week.
0: Oké. Hey, we gaan naar Rag & Bone Man met Skin, plaatje uit 2017.

0: Ja, ik zei het al, een hele korte Elkelijk-rubriek, want het is nog een beetje zomervakantie daar. Morgenavond kun je naar de speelfilm The Last Viking. Dat is een Deense film. En het is een beetje een comedy, maar ook wel een actiefilm, toch Björn?
1: Zwarte misdaadcomedy staat
0: ja.
1: hier.
0: Ja, nou, het is eigenlijk ook wel grappig. Want het gaat over een buit van een bankroof. Die is begraven ergens. Alleen, er is er maar eentje die dat weet waar die ligt. Alleen, diegene die heeft een psychische stoornis ontwikkeld. Waardoor dat hij alles vergeet.
1: Ja, kan toch wel gezellig zijn.
0: Ja, en dan komt zijn broer en die zegt dan van... kom maar op, hè, waar is de buit? Nou ja, de ene keer denkt hij dat hij een Viking is. En de andere moment denkt hij dat hij de wedergeboren John Lennon is. Dus het is een beetje een grappige film. Je kunt voor heel weinig geld morgenavond om 8 uur in de Elkeliek zitten. En naar deze leuke speelfilm gaan kijken. En dat is morgenavond in de Elkeliek, The Last Viking. Kaartjes bestel je natuurlijk op elkeliek.nu. En dan gaan wij naar de live track.
1: Oeh.
0: Ja, en daarvoor gaan we naar de zomer van 2011 met Gustavo Lima. Dit is Ballada. Lekker zomer zo.

0: Ja, deze plaats staat al 10 weken in de tipparade op nummertje 2. En de vraag is natuurlijk, wanneer gaat hij naar de top 40? Nou, als dat komende week is, dan ga je dat niet horen. Want de mannen van Weekend Vibes hebben geen update van de tip in de top. Want ze gaan de Summer Vibes doen.
1: En zo is het.
0: Ja, en wij gaan naar de Kaizer Chiefs met How to Dance. En zometeen heb ik de jarigen voor je. Ja, dat zijn ook wel een paar leuke.
1: Het waren er genoeg.
0: Ja, zeker.

0: wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
1: Björn, kom maar door.
2: Nou, de eerste die ik heb uit 1946, dus deze man die mag 80 kaarsjes uitblazen, is niemand anders dan Bill Clinton.
1: Ja, van 1993 tot 2001, president van Amerika natuurlijk. En zijn First Lady Hillary, die heeft ook nog een poging gedaan, hè?
2: Zeker.
1: Tot het kandidaatschap voor president.
2: Ja.
1: Dat was in 2016, dat is 10 jaar geleden. Ja, ondanks de bekende affaire waarin hij uiteindelijk van werd vrijgesproken, was hij toch best wel populair. En dan heb ik het natuurlijk over de Lewinsky-affaire.
2: Ja,
1: met Monica.
2: Onze Monica Lewinsky.
1: En wat verklaarde hij nou ook alweer?
2: Nou, hij heeft altijd gezegd: I did not have a sexual relationship with that woman.
1: Ja.
2: En daar heeft hij volgehouden. En volgens mij is hij ook van vrijgesproken.
1: Dat klopt helemaal.
2: Dus...
1: Ja. Nou, 80 kaarsjes op de taart voor Bill Clinton. En ja, dan heb ik iets. Ken je dit nog?
2: Oh, heerlijk op zaterdagavond.
1: Ja. Dit is de tune van Full House natuurlijk. John Stamos is jarig. Die wordt 63. Je had natuurlijk DJ Stephanie, Michelle, Danny Tanner, Joey Gladstone en Jesse Katsopoulos. De serie Full House natuurlijk. 1987 tot 95 op tv.
2: Ja.
1: 192 afleveringen. En ja, de laatste die ik noemde, die werd die Jesse Katsopoulos. Dat was natuurlijk John Stamos. En ja, die blaast dus 63 kaarsjes uit. Maar in de serie had hij dus een Griekse achternaam, hè? Katsopoulos.
2: Ja. Ja.
1: Maar in het echt ook. Want eigenlijk is het niet Stamos, maar Stamatopoulos.
2: Ja, Stamatopoulos, ja. Ik zag het voorbij komen, ik denk ja.
1: Ja, hij is half Grieks en hij zit ook in een commercial voor Griekse yoghurt. Dat vond ik dan weer zo grappig, ik denk ja.
2: En waar ik achter kwam,
1: natuurlijk.
2: Hij kan fantastisch drummen.
1: Ja, dat klopt. Want
2: volgens mij zit hij niet in een band.
1: Nee,
2: maar,
1: weet je waar hij drumt?
2: Fantastisch.
1: Hij drumt in de videoclip van de Beach Boys, Kokomo.
2: Echt waar?
1: Moet je maar eens kijken. Daar zit hij achter zijn drumstel. En ja, hij speelde na Full House nog in verschillende series. Waaronder ook ER.
2: Klopt, ja.
1: Als Dr. Tony Gates.
2: Ja, hij heeft best veel gedaan.
1: Ik vond het altijd een knappe man.
2: Ja, inderdaad. Good looking guy.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Ja, en wie nog meer, Björn?
2: Dan hebben we Nate Dogg. Ja, misschien de oudere luisteraars van ons denken... Oh ja, Nate Dogg van Regulate.
1: Ja.
2: Maar de man is in 2011 al overleden.
1: Klopt.
2: Meer nieuws heb ik eigenlijk ook helemaal niet over, maar nou, hij zou vandaag jarig zijn.
1: Hij heet officieel Nathaniel Dwayne Hale.
2: Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Dat je het maar weet.
2: Ja, dat je het maar weet.
1: Hij was dikke vrienden met Snoop Dogg. Misschien dat hij daarom ook Nate Dogg heette. Ik weet het niet, maar...
2: Ja, het is zo'n apart wereldje. Want de volgende die ik heb is uit 1970. Fat Joe.
1: Ja, die ken ik
2: Nee,
1: dan.
2: Jij kent hem niet, ja? Okay. Nou ja, afijn, ik moet eerlijk zeggen...
1: Niet van de Fat Boys.
2: Niet van de Fat Boys. Maar het is een Amerikaanse rapper. En ik speelde samen met mijn kameraad altijd Need for Speed.
1: Zo'n race-spelletje.
2: En dan kon de auto de garage in en dan kon je van alles veranderen aan dat ding. En dan kreeg je Lean Back. En dat was echt zo'n leun-achterover-nummer. Lekker relaxed. En dat was van Fat Joe.
1: Okay.
2: Dus vandaar dat ik zag hem voorbij komen. Ik denk, ik moet hem toch even noemen.
1: Ja.
2: Dus Fat Joe wordt 56.
1: Ja. Over rap gesproken. Wat zeg je?
2: Ik breek mijn pen af.
1: Oh ja, dat moet je niet doen, hè?
2: Ja.
1: Dan kan ik weer een nieuwe kopen voor jou.
2: Jammer dit.
1: Jongen.
2: Die krijg je toch bij bepaalde prijzen.
1: Ja, dat wordt weer declareren, Björn Sparidans.
2: Sorry.
1: Ja.
2: Ik stuur maar tikkie.
1: Over de rapper gesproken. We gaan even terug naar 1990. Naar de Belgische danceformatie eigenlijk. Technotronic.
2: Oeh.
1: Daarin zat onder andere MC Eric als rapper, songwriter en producer. En die is vandaag jarig. Hij wordt 56. Eric Martin heet hij. MC Eric dus. De allerbekendste plaat is natuurlijk Pump Up The Jam. Maar vandaag gaan we het toch even anders doen. Want ik heb nog veel meer leuke plaatjes gevonden. En toen vond ik ook ineens een megamix. Ik denk, nou dan doen we die gewoon. Daar komt gewoon alles voorbij.
2: Ja.
1: Alles wat hij gemaakt heeft. Samen met zijn inmiddels ex-vrouw Manuela, oftewel Yakit K. Ken je die nog? Dat is die zangeres.
2: Die zangeres?
1: Ja.
2: Oh, ik wist niet dat het stel was.
1: Nee, dat was zijn ex. Ja,
2: was ook zijn ex. Dus
1: Nou, dat komt er allemaal zo aan. Maar het is vandaag ook de geboortedag van Matthew Perry.
2: En, fantastische, fantastische kerel. Ik kijk Friends bijna dagelijks, wil ik niet zeggen, maar wekelijks altijd.
1: Ja.
2: En als ik hem zie, heb ik al plezier.
1: Ja.
2: Maar ja, hij is helaas niet meer onder ons.
1: Nee, Chandler Bing, hè, inderdaad. De serie
2: Bing.
1: Friends. Hij draaide 10 seizoenen, alle seizoenen mee van 1994 tot 2004. En keerzijde van zijn succesvolle carrière was dat hij kampte met verslavingen.
2: Ja.
1: aan alcohol en drugs. En uiteindelijk verdronk hij in zijn jacuzzi nadat hij bewusteloos raakte. Na het innemen van een boel medicijnen. In combinatie met zijn slechte hart. Hè, wat hij daar dan ook weer aan over had gehouden. En er zijn een aantal artsen aangeklaagd en gestraft. En helaas. Hij is overleden 28 oktober 2023. En natuurlijk draaien we vandaag die leuke plaat van de Rembrandts. I'll be there for you. En zometeen die mega mix uit de 90s.

0: Ja, Kit K is the one. Ja, dat was inderdaad zijn ex-vrouw van Eric Martin, oftewel MC Eric. En die is eigenlijk vandaag 56 kaarsjes op de taart. En ik ga naar een laatste jarige voordat we naar de reclames gaan.
1: Wel een lekker nummer, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Zal ik hem eens aanzetten?
1: Ja.
0: Want dan, je kent het gelijk. Je kent het gelijk.
1: God.
0: Ja. De stille man van Queen. John Deacon heb ik het over. Die schreef dit nummer. Another One Bites the Dust. Hij wordt vandaag 75. En ja, als je de film hebt gezien, dan ken je dit riddeltje.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, tot zometeen voor uurtje 2 van Door de Week. Let's go.

0: uur. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.

0: we hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken naar het advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Van hun album Keep the Fire On uit 2011 zit The Chase van Direct.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week voor jouw break in de week.
0: Ja, jouw break in de week, uurtje 2, 19 augustus, 7 minuten over de klok van 8 uur. Bjorn Sparidans, lang geleden dat we iets van Direct gehoord hebben, hè?
2: Het is volgens mij wel even geleden, ja. Maar ik was ook heel blij dat ik dit even hoorde. Want...
0: Ja, hè? Lekker,
2: ja,
0: hè?
2: Lekker, lekker.
0: Ja, en sinds 2009 is Marcel natuurlijk, Marcel Veenendaal, de zanger van Direct. En in 2011 kwam deze plaat uit. Ja, ik vond hem geweldig.
2: Ja, ik weet begot niet. Ze hebben volgens mij na de laatste keer Ahoy uit mijn hoofd, hebben ze even een soort van time-out gedaan.
0: Klopt.
2: Een soort break.
0: Klopt.
2: En ze hebben gezegd, we gaan gewoon verder met nu werk maken. Maar ja, ik heb geen idee waar het precies staat.
0: We gaan het
2: allemaal horen.
0: Het wel.
2: Ja, precies.
0: Zeker. Ja, er is er nog wel eentje uitgekomen, hè? Nog niet zo lang geleden.
2: Ja, klopt. Maar ik weet niet of die daarvoor al was. Of, ja, ja, geen idee.
0: Maar goed,
2: we gaan het gewoon horen.
0: Ja. Het komt vast allemaal voorbij.
2: Ja.
0: In de tipparade, hè, als ze daar dan terechtkomen. Of in de top 40, gelijk wie weet. Als het een hele goede hit is.
2: Ik ga er eigenlijk wel vanuit. Als we weer iets maken, dan moet er toch ergens van die CD... moet er toch weer één of twee of drie nummers gewoon bam.
0: Dan moet wel een knaller komen.
2: Ja.
0: Ja, nou, uurtje twee van Door de Week. We hebben natuurlijk een case van de week. We hebben ook de Gooie Halersplaat. En daar heb ik iets nieuws bij. Dat ga je straks horen. En we hebben wat weetjes natuurlijk.
2: Oh.
0: En Bjorn heeft ons weerbericht meegenomen. En dat weerbericht is maar heel kort en krachtig. Maar
2: we gaan het
0: allemaal zien dit uurtje. Ja, kijk nog even lekker mee op Beek TV. Hè. Dan kun je ons zien. Kanaal Delta 12. KPM 1487. Ja, ik ken ze nog steeds uit mijn hoofd. Odido 886. En Ziggo 45.
2: Zo dan.
0: Ja, dan kun je meekijken naar onze mooie zomerstijl studio.
2: Ja, het is een beetje Ibiza-stijl, hè?
0: Zeker.
2: Heerlijk.
0: Nou, zometeen de nieuwe van U2. Maar dit is eerst Zara Larsson. Dit is Can't Tame Her.

0: samen met Martin Garrix, Fireflies, U2.
1: Dit is de Case van de Week.
2: Ja, deze week in de Case van de Week. Een bekend Brits duo uit de jaren 80. Ik zeg net tegen jou, een duo. Ja, toen ik het dus... We hadden het er vorige week over welke case gaan we doen. Het is een complete band. Ik heb altijd gedacht dat er gewoon minimaal 3 tot 4 man was. Maar het is dus gewoon een duo.
0: Nee, dat wist ik wel.
2: Nou, vandaag, dus op 19 augustus 1981, vandaag 45 jaar geleden, ontmoeten Neil Tennant en Chris Lowe, want daar hebben we het over, elkaar bij toeval in een muziekwinkel aan King's Road in Londen. Ze beginnen samen te experimenteren onder de naam West End, later omgedoopt tot, jawel, de Pet Shop Boys. In 1984 nemen ze het nummer West End Girls op. Maar deze single doet het op dat moment echter nog weinig met het publiek. Dus bekendheid blijft uit. Maar 1,5 jaar later, met een andere producer, krijgt het nummer een nieuw jasje bij een nieuwe platenmaatschappij. En dan gebeurt het. Ze breken wereldwijd door met het nummer West End Girls. Een mooi voorbeeld van hoe een nummer dat eerst flopte, toch uiteindelijk een wereldhit werd. Dit zijn de Pet Shop Boys met West End Girls, hier in Door de Week bij Flow Radio.

0: If, when, why, what? How much have you got, Bjorn Sparidans?
1: Zat.
0: De West End Girls van de Pet Shop Boys als Kees van de Week. Ja, omdat ze vandaag in 1981 elkaar ontmoet hebben.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: was het verhaal, ja. Ja, toch wel een mooie plaat. Ik, ja.
1: Ja, heerlijk. En het is volgens mij ook verschillende keren gecoverd op verschillende manieren.
0: Okay.
1: Ze hebben er volgens mij van allerlei versies van gemaakt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de Pet Shop Boys... Ja, het is grappig dat ik niet wist dat ze met z'n tweeën waren. Want ik draai er toch best regelmatig iets van. Ja. Dus...
0: Nou, ja. maar goed.
1: Lekker.
0: Yes, Bjorn, ja, nee, ik wou het anders zeggen. Nee. Oh. We gaan naar Madonna.
1: Madonna.
0: Want in 1998 kwam ze daar met haar album Ray of Light. En William Orbit, die heeft daar ook mee aan gewerkt als producer. En dat kun je wel horen, want het is meer dance, electro, poppy-achtig.
1: Maar 98 al?
0: Ja, en nou, van het gelijknamige album is dit Ray of Light.

0: Ja, als ze Bjorn nu weet te vertellen dat er nog veel meer namen meegewerkt hebben aan deze plaat. In ieder geval het album Ray of Light van Madonna. Want jij noemt net...
1: Ja, ik zit net te kijken. Stevie Nicks, Celine Dion, Robert Miles, Trent Reznor. Afijn, die hebben van alles en nog wat gedaan in en om het leven van Madonna. En een gedeelte zeker wel met Ray of Light.
0: Oké, nou, leuk om te weten.
1: Ja, het zijn wel allemaal bekende mensen. Tenminste, ja. Ik heb er wel eens van gehoord in ieder geval.
0: Oké. Nou, waar je waarschijnlijk ook wel van gehoord hebt... is dat er gisteren bekend werd dat Frank Beard... afgelopen maandag op 77-jarige leeftijd is overleden. Hij was de drummer van ZZ Top. En wat denk je dan aan?
1: Ja, aan baarden.
0: Aan baarden, ja. Baarden, gitaren en cowboyhoeden natuurlijk. Maar ja, ondanks zijn achternaam... had Frank Beard geen baard.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, hij had al langere gezondheidsproblemen. En hij werd voor de huidige tournee werd hij vervangen al door iemand anders. Dus ja, het zat er al wel een beetje aan te komen. Maar ja, dan komt het bericht en dan is het toch wel even schrikken natuurlijk.
1: Hoe oud was hij?
0: 77.
1: 77.
0: Ja. En in het bijzijn van zijn familie is hij op zijn ranch in Texas overleden. Oh. En de Gooie Halesplaat, dat is eigenlijk een beetje een eerbetoon aan deze drummer van deze iconische band ZZ Top. En ik heb ook iemand gevonden die een stukje inzingt.
1: Oh.
0: Een stukje van het jingeltje van de Gooie Halesplaat. Moet je maar even luisteren. Komt-ie aan, hè? En lekker even die haren losgooien, hè? Want dat mag vanavond.

0: vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere

0: samen met Jess Glynn. Summer's Back, ja. De zomer is eigenlijk ver te zoeken, maar aanstaande vrijdag natuurlijk wel hier in de studio met Summer Vibes van 6 tot 9. Bjorn,
1: ja.
0: Wat hebben we nog meer voor weetjes vandaag?
1: Nou, ik zal gewoon natuurlijk beginnen met het feit dat het de 231ste dag van het jaar is.
0: Oh joh.
1: Ja, je zou het weer niet zeggen natuurlijk. Nee. Maar ja, het is de 231ste. Dus we zitten volgens mij al ruim over de... Nou, zo ongeveer op de drie kwart.
0: Ja, zoiets hè.
1: Volgens mij, we zeggen twee derde.
0: Bijna kerst.
1: 3, 5, 6, ja nou. Ja, het is nou... Het begint, ja, kunnen we volgende keer niet gewoon alvast een kerstplaatje draaien om erin te komen? Afijn. En door. En dan hebben we een paar dagen natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is de dag van de humanitaire hulp.
0: Oké. Okay.
1: Daar heb jij verder niks bij.
0: Nee.
1: Nou, afijn. Ja, dat
0: belangrijk, belangrijk.
1: Is, dat vind ik zeker wel belangrijk. Die mensen die mogen natuurlijk allemaal even in het zonnetje gezet worden. Want er is genoeg te doen op deze wereldbol. Mm-hmm. En niet altijd in de meest positieve zin van het woord. Dus ja, als je iets voor de medemens kunt doen, dan, ja, dan sta
0: zeker
1: ik erachter.
0: Ja.
1: Dan is het de dag van de fotografie. Kun je er verder iets mee? Ik heb verder niks over
0: opgezocht. Ik ken een fotograaf die altijd langs de lijn zit.
1: Ja,
0: nou, zelfs Nick, even het is vandaag jouw dag.
1: Het is vandaag jouw dag. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf dan weer minder met fotografie.
0: Ja.
1: Ik ben ook niet zo van de foto's maken. Ik hoef ze ook niet allemaal te bewaren. Dus, maar goed,
0: jij
1: het
0: staat
1: is de dag
0: graag op de foto.
1: Nee, ook niet. Nee, helemaal niet. Okay. Nee. Okay. Dus dat. En daar kon ik ook niet heel veel over gevonden krijgen. Maar het is de internationale dag van de orang-oetang.
0: Ja.
1: Dat vond ik op zich
0: nou,
1: wel.
0: Het eerste uur hadden we ook al beestjes, hè?
1: Ja, dat hoort giraffen bij de beestjes.
0: En de hoornaar. En de, ja, oké. Okay. Vandaag ja. De orang-oetang.
1: Nou, dat is wel volgens mij een van de grootste en sterkste aapsoorten.
0: Ja, maar ook heel erg bedreigd, hè?
1: En bedreigd, ja. Ja. Ja. Ja. En dan heb ik eigenlijk nog meer een grappig weetje.
0: Oké.
1: Okay. Maar dan hebben wij onze koptelefoon op. Maar eigenlijk moet je één kant even, moet je eigenlijk even zo vrijmaken. Okay. Misschien voor de luisteraars thuis ook wel leuk. En dan pak je gewoon je wijsvinger. Die stop je even in je oor. Dat ziet er misschien heel raar uit op beeld.
0: Ja, hoor.
1: Maar afijn. En dan moet je even op en neer gaan.
0: En dan?
1: Nou, en toen kwam ik tegen op social. Als je het geluid. Daar zit een geluidje bij, hè?
0: Ja.
1: Waar lijkt dat geluidje op?
0: Weet ik het?
1: Pac-Man. Ik heb vandaag 500 keer met mijn vinger in mijn oor gezeten. Ja. En ik hoorde alleen maar... Dus ja, ik kon er niks aan doen. Ik denk, ik ga dat vanavond gewoon vertellen.
0: Een beetje.
1: En ik denk dat je referentiekader is veranderd op het moment dat je het inderdaad wil horen. Okay. Dus ik vond het leuk. Ik vond het heel grappig.
0: Pac-Man.
1: Pac-Man.
0: Nou, dan is het morgen. Ja.
1: Oh.
0: Morgen is het de dag van de mug.
1: Echt waar?
0: Wat een irritant geluid, hè? En zeker als je slaapt.
1: Ja, toch heb ik het dit jaar niet veel gehoord.
0: Als je wakker wordt van dat geluid.
1: Van het geluid, ja. Ik heb het dit jaar, voor de eerste keer heb ik er heel weinig last van gehad.
0: Ik ben afgelopen... Ik denk, nee, dat was gisteravond. Gestoken, niet normaal. Zo'n plakkaat.
1: En meteen iets erop gedaan? Of citroen of azijn?
0: Nee,
1: of...
0: nee, ja, dat ben ik dan weer vergeten.
1: Oh.
0: Op mijn voet. Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, Rob, als dat eenmaal begint te jeuken, dan hebben we een uitdaging.
0: Ja, dat klopt. Hey Bjorn, vorige week had ik het hier met... was dat Hubert of was dat Dennis?
1: Dennis, denk ik.
0: Ja, Dennis was het. Toen hadden we het over Tony Scott. Want die is overleden. Ja. Hè? Die stond aan het begin van de hip-hop en de rap scene in Nederland. En afgelopen zaterdag, heb ik toevallig gezien, ergens op YouTube... was er een soort van bijeenkomst, een soort eerbetoon. En toen waren daar de mannen van King B.
1: Oh.
0: Toen dacht ik, oh, ken je die nog?
1: Ja, Turn Up The Bass Rap Volume 2.
0: Nou, dat. Had jij hem ook?
1: Ik had hem.
0: Ja,
1: ik heb hem nog steeds.
0: Ik ook. Nou, misschien ken je dit dan. Ja, we gaan toch even terug naar 1990. Met die mannen van King B. Gewoon uit Nederland. Back by Dope Demand. En even let op Bjorn, hè, want die kan heel veel mee rappen.
1: Het is wel heel lang geleden.
0: En dan dit geluidje, hè. Komt-ie aan, hoor.

Jouw avond is zoveel beter met Door de Week op je radio.

0: Wat zijn de vooruitzichten? Dit is het wekelijks weerbericht met Bjorn Sparidans.
1: Ja, ik heb hier een paar zinnetjes voor mijn neus. Dus ik ga het relatief kort houden. En let goed op, want het is zo weer voorbij. Mijn tekst dan, hè?
2: Wow. Oké. Okay.
1: De komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld felle onweersbuien. Verder is het de komende tijd frisser dan gebruikelijk, met middagtemperaturen tussen de 17 en de 21 graden. Pas aan het einde van de week is het vaker droog en zonnig, maar natuurlijk is er vrijdag misschien wel meer weer bij Summer Vibes met Jurgen van Eijk.
2: Ik weet het wel zeker.
1: Weet je het zeker?
2: Ja, ik weet het
1: Hij heeft geappt.
2: Ja,
1: nou, dan is het zeker, dan vrijdag zeker meer en hopelijk zonnig weer bij Summer Vibes met Jurgen van Eijk.
3: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter op je radio.
4: Doe

0: Als je dit meezingt, dan krijg je best wel dorst van. Yeah. Ring-a-ding-dongs. De ring-a-ding-dongs-song. Ja, Passion Fruit, zo heet de band. En Melanie Thornton was een van de zangeressen. En het was wel heel tragisch, want die band die verongelukte met hun vliegtuig in november 2001. En twee van de drie zangeressen kwamen daarbij om het leven.
1: Zo. Okay.
0: En die Melanie Thornton was ook de zangeres van La Bouche, van Be My Lover, weet je wel?
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, het begint er eerst een lampje te branden. Ja, ja, ja, ja.
0: Yes. Nou, okay. We gaan toch wel weer even naar 2001 alweer, 25 jaar geleden. Toen bracht Lasgo deze plaat uit. Hij is wel lekker hoor. Something.
1: Ja, ik zit naar het plaatje te kijken wat erbij staat. Zo'n ouderwetse floppy disk.
0: Dat is een floppy disk.
1: Ja, ouderwetse floppy disk.
0: En zo'n kleintje dan, hè? Want
1: ja, een kleintje. Je had ook die grote, die flexibele. Dit is zo'n harde.
0: Ja.
1: Ja, lachen.
0: Ja, dans even lekker mee op Lasgo.

0: free.
1: Ja, je hoort hier natuurlijk wel een beetje de invloed van Nile Rodgers van Chic natuurlijk in. Hè? Een beetje dat disco-achtige. Maar ja, de plaat heeft niet veel gedaan.
0: Nee, is eigenlijk jammer, want ja. ik vind het toch best wel een lekker nummer.
1: April 2026, toen kwam die uit.
0: Ja, en, lijkt.
1: Ja, hij heeft niet echt, nee.
0: Nee, ik heb er niet veel van gehoord.
1: Maar hij draait hiermee in de non-stop, dus dan hoor je hem hier af en toe wel voorbij komen. Of hier en door de week natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Zeg Bjorn, we gaan op naar de laatste plaat. Want het is inmiddels al 8:55 geweest. En ja, niet voordat ik ga vertellen natuurlijk dat je aanstaande vrijdag moet je er gewoon bij zijn. Summer Vibes, hier op de zender. Niks anders dan lekkere zomerse platen.
0: Inderdaad.
1: Om ondanks wat het weer buiten gaat doen, lekker in die zomerse vibe te blijven.
0: Ja.
1: Dat is toch wel heerlijk.
0: Ja, volgens het weerbericht zou het een vrijdag een beetje beter moeten worden. Maar we wachten het maar gewoon af.
1: Nou, ze hebben ook gewoon de weekendpoll. Dus dan moet je morgen vanaf 7:30 kun je daarop stemmen. 2 zomerse blaadjes op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. Ze hebben een update van de tip en de top, dat wel. Maar ze gaan geen nieuwe platen draaien, tenzij er echt een knaller uitkomt. Ja.
0: We wachten het gewoon af.
1: We wachten het allemaal af. Nou, ben erbij inderdaad. Aanstaande vrijdag dus vanaf 6:00. Ja, en wij gaan eruit met toch nog een jarige. Want Joey Tempest is jarig vandaag. Hij wordt 63.
0: Ja.
1: Hij heet eigenlijk Rolf Magnus Joachim Larsson. Hij komt uit Zweden en hij blaast dus 63 kaarsjes op de taart uit. Van jongs af aan was hij al bezig met muziek. En eind jaren 70 richtte hij samen met John Norum de band Force op. En een paar jaar later werd de naam veranderd in Europe.
0: Ja, klopt.
1: En ze wonnen een platencontract bij een talentenjacht. En Joey die schreef de bekendste nummers van Europe. Waaronder de grootste hit Final Countdown. Maar toen zei Bjorn, vind ik niet zo leuk. Toen zei ik, nou, dan gaan we die andere doen. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. Dan komen hier de af en toeters, want die gaan stoppen.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 10 uur. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Goedenavond. Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop.
1: Flow Radio. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Twee uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar